boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op

Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt DEFCON 1, een groot dancefestival, dan toch helemaal afgelast. De camping was gisteravond opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten de komende dagen. Maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn door de extreme hitte. Dat festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland. En er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht in normale omstandigheden. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Microsoft gaat de prijs van Xbox-consoles wereldwijd optrekken. Die worden zo'n $100 à $150 duurder overal. Het is al voor de derde keer dat de Xbox duurder wordt en dat heeft alles te maken met de prijzen van de chips voor indie-consoles. Die zijn fors duurder geworden doordat er zoveel datacenters gebouwd worden. Ook Sony en Nintendo hebben daardoor trouwens de prijs van hun spelconsoles al moeten verhogen. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Die is net afgelopen. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. En in Japan-Zweden werd het 1-1. Japan is zo tweede in de groep, maar ook Zweden is bij de beste derdes en gaat dus naar de volgende ronde. Eerder vannacht werd er ook al gevoetbald in groep E. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In die andere wedstrijd verloor Curaçao van Ivoorkust met 0-2. Zo eindigt Ivoorkust tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld, Ecuador eindigt derde en gaat ook door als een van de beste derdes. Het is een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 graden, in de steden vaak nog wat warmer. Mogelijk ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land tot dusver. En dat was op 4 juli 2015. Overdag blijft het ook extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf krijgen we met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt daardoor code rood. Aan zee is het wat koeler, daar maximaal tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog erg warm. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer wat draaglijker. Ik wens je nog een koele nacht en alle nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
1: Nee, jij blijft zitten.
0: Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
7: Pearl, Pearl, Pearl.
6: Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela is de dodentol na de twee zware aardbevingen opgelopen tot 235. Dat heeft de minister van Volksgezondheid gezegd op de staatstelevisie. De Verenigde Staten maken intussen $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook twee Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na die zware aardbevingen. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de twee landen nog lijnrecht tegenover elkaar tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en gevangen gezet. In Congo zijn sinds het begin van de nieuwe ebola-uitbraak al 304 mensen gestorven aan het virus. En er zijn meer dan 1150 bevestigde besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Afrikaanse Centra voor Ziektecontrole en Preventie. De variant die nu de ronde doet, is moeilijker te bestrijden dan eerdere uitbraken van ebola, omdat er geen werkend vaccin is. Er worden binnenkort wel nieuwe geneesmiddelen getest. Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld vannacht. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. In Japan-Zweden werd het 1-1, maar ook die twee landen gaan door naar de volgende ronde. In Vancouver was er ook nog de persconferentie voor het belangrijke duel van ons land tegen Nieuw-Zeeland. Er zijn nog veel scenario's mogelijk in onze groep. In theorie kan België nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
1: De groep is kalm, de groep is determiné, de groep is motivé. We verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
0: Als we onze match winnen, zijn we minstens tweede in de groep, zei hij ook nog. Het is een bijzonder warme nacht, minimaal rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht tot nu toe ooit in ons land. Dat was op 4 juli 2015. Ook overdag blijft het extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf, maximaal tot 40 graden in het binnenland. Mogelijk ook boven de 40 graden in het oosten van het land volgens het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het heet. Vanaf zondag wordt het iets minder warm. En ook 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je nog een fijne nacht. Hou het koel indien mogelijk. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio 2 Relax.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Radio 2, relax.
11: Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en

0: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen opgelopen tot 235. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar, tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch vroegtijdig afgelast door de hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland, maar in die regio werd code rood afgekondigd. Heel wat festivalgangers waren al aangekomen. De camping blijft open, zodat iedereen voldoende tijd heeft om huiswaarts te keren. In eigen land zegt dokter Gerland van Berlaar van de Overheidsdienst Volksgezondheid dat alle grote evenementen de komende dagen beter afgelast zouden worden. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals bijvoorbeeld te laten doorgaan.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs, bijvoorbeeld. Ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
0: Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hun advies was om de bevolking goed te informeren en niet om evenementen te verbieden.
2: De Risk Management Group is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. In Vancouver was er de persconferentie voor het belangrijke duel van België tegen Nieuw-Zeeland. België kan nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
3: Le groupe est calme, le groupe est déterminé, le groupe est motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
0: Het weer dan, opnieuw een zeer warme dag. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt code rood. Aan zee is het wat koeler tot 30 graden. Ook morgen wordt het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer meer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op Facebook.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Monday. Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Slaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal, op 40.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het was afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. In Ukkel zakte de temperatuur de afgelopen uren tot 24,2 graden. Dat is onder het record van 4 juli 2015. Toen daalde de temperatuur 's nachts niet onder 24,4 graden. De hittegolf, zoals we die nu beleven in grote delen van Europa, zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn ongezien. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden maar liefst 3,5 graad minder warm geweest zijn. De oorzaak is duidelijk, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk zijn.
0: De Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada. Daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer een gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd. Als ze morgen winnen, zijn ze altijd geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brandon Mechelen kan Jeremy Doku daarbij helpen. Hij werd deze week vader en is ook opnieuw fit.
2: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Dus allemaal positieve energie dat hij heeft. En we zullen hem nodig hebben morgen.
0: Intussen zijn de laatste groepswedstrijden gespeeld in groep F. Onder andere op het WK. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3. Is groepswinnaar. Japan-Zweden eindigde op 1-1. Die twee ploegen gaan ook door naar de volgende ronde. In groep E verloor Duitsland verrassend van Ecuador met 1-2. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Duitsland en Ivoorkust gaan naar de volgende ronde. Ook Ecuador mag als beste derde door. In groep D staat het tussen Paraguay en Australië op dit moment 0-0 gelijk. Ook in Turkije tegen de VS staat het gelijk 2-2. Net niet de warmste nacht dus, vandaag wel de warmste dag van de hittegolf. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee eerder rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Zondag kan zo buien en onweer en dan minder heet tot rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een Tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De afgelopen nacht brak dan toch geen warmterecord. In Venezuela begint de internationale hulp op gang te komen. En op het WK plaatst Nederland zich voor een 16e finale tegen Marokko. Het was warm vannacht, maar uiteindelijk toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Dat zag er wel lang naar uit, maar het koelde dan toch nog af in Ukkel. Uiteindelijk zakte de minimumtemperatuur net onder 24 graden. Een halve graad boven het record, maar voor veel mensen op andere plaatsen in het land was het wel extreem warm, vertelt David De Henau van het KMI.
1: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi, Luik, het zit dan wel op de luchthavens die er vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
0: Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het kan daar lokaal tot 40 graden worden. Veel water drinken, zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt, de koelte opzoeken en weinig fysieke inspanning doen is dan de boodschap. Medisch expert Gerland van Berlaar van Volksgezondheid vindt dat grote evenementen zoals festivals in deze hitte beter afgelast worden. Van Berlaar zit in de Risk Management Group die de federale regering adviseert.
2: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
0: Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat het advies van de experts vooral was om mensen te informeren.
3: En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: De hittegolf, zoals we die nu beleven in grote delen van Europa, zou 50 jaar geleden bijna onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn ongezien. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden maar liefst 3,5 graad minder warm geweest zijn. De oorzaak is duidelijk, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk zijn.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika worden meer en meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van gisteren. Er komt ook humanitaire hulp op gang. Katrien van der Schoot.
5: Reddingswerkers proberen mensen van onder het puin te halen. Maar onder dit flatgebouw van 10 verdiepingen is er weinig hoop op overlevenden. De schade in Caracas is groot, zegt Ludo Gilles, die er woont.
6: Heel veel gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar het meeste schade is aan de kust. Huizen, woningen en ook hotels, gewoon met de grond gelijk gemaakt.
5: Het aantal slachtoffers blijft oplopen. 4.300 gewonden en al zeker 235 doden, zegt de minister van Volksgezondheid. De ziekenhuizen in Caracas bezwijken onder de toevloed van slachtoffers en er zijn ook nog enkele honderden vermisten. Intussen zijn steeds meer reddingsteams vanuit de regio onderweg naar Venezuela. Dit team uit de Dominicaanse Republiek, maar ook uit Mexico, Brazilië en El Salvador. De Verenigde Staten sturen ook twee reddingsteams en maken $150 miljoen vrij.
0: Op het WK voetbal zijn nog 12 ploegen klaar met de groepsfase. Onder andere Nederland plaatste zich vlot. Tom Boudewiel met een overzicht.
7: Nederland kende geen problemen met het zwakke Tunesië. 3-1 winst en zo met 7-9 groepswinnaar. Als beloning komt het in de 16e finales uit tegen Marokko. Nu al een duel om naar uit te kijken. Net als Japan tegen Brazilië. Japan en Zweden hadden genoeg aan een gelijkspel in hun onderling duel om allebei door te stoten en het werd 1-1. Hetzelfde verhaal bij Australië tegen Paraguay, een troosteloze 0-0. Australië is trouwens de tegenstander van België in de volgende ronde, als de Rode Duivels tweede worden in de groep. Amerika verloor met 3-2 tegen het uitgeschakelde Turkije, maar was eerder al zeker van de groepszege. En tot slot in poule E plaatsen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador zich voor de volgende ronde. Ecuador stunte door Duitsland te kloppen met 2-1.
0: En de Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada. Daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer een gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd. Maar als ze morgen winnen, zijn ze in elk geval geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brandon Mechelen kan Jeremy Doku daarbij helpen. Hij werd deze week vader en is opnieuw fit.
8: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Allemaal positieve energie dat hij heeft en we zullen hem nodig hebben morgen.
0: Vandaag wordt de warmste dag van de hittegolf. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten aan zee, eerder om 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Het extreme weer zat ook vooraan. We hebben net niet de warmste nacht achter de rug. Met de hitte die er nog aankomt, gaat de federale regering toch geen grote evenementen verbieden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. De afgelopen nacht is net geen warmterecord gebroken. Na de aardbevingen in Venezuela begint de internationale hulp op gang te komen. En op het WK plaatst Nederland zich voor een 16e finale tegen Marokko. Het was warm vannacht, maar uiteindelijk toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Bij het KMI in Ukkel zakte de minimumtemperatuur net onder 24 graden. Dat is een halve graad boven het record. Dat neemt niet weg dat het voor veel mensen toch extreem warm was, zegt David de Henouw van het KMI.
4: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi, Luik, dat zit dan wel op de luchthavens die hier vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
3: Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het kan daar lokaal tot 40 graden worden. Dan is de boodschap voor iedereen: veel water drinken, geen alcohol, zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt, de koelte opzoeken en weinig fysieke inspanning doen. Medisch expert Gerland van Berlaar van Volksgezondheid vindt dat grote evenementen zoals festivals in deze hitte beter afgelast worden. Van Berlaar zit in de Risk Management Group die de federale regering adviseert.
5: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
3: Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat het belangrijkste advies van de experts was om mensen te informeren.
6: En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
3: En de minister rekent vooral ook op onze solidariteit.
6: Heel belangrijk is: zorg voor mensen die kwetsbaar zijn, mensen die ouder zijn, omdat die vaak niet beseffen dat ze te weinig drinken. En dus klop meer dan ooit eens aan bij een oudere buur. Bel niet keer, loop eens langs.
3: De hittegolf, zoals we die nu beleven in grote delen van Europa, zou 50 jaar geleden bijna onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. Meer uitleg door Amaury de Mulder.
7: Het onmogelijke is mogelijk geworden, dat is de conclusie van de wetenschappers. De hitte overdag, maar vooral de warmte 's nachts, is ongezien, zegt klimatoloog Wim Thierry.
8: We gaan in heel veel gebieden de warmste nacht opmeten sinds het begin van de metingen.
7: Maar het is meer dan temperatuur alleen. Ook de luchtvochtigheid, windsterkte en de straling van de zon hebben een impact op ons lichaam. En ook die hittestress breekt alle records.
8: In termen van hittestress zien we hier het ergste event sinds het begin van de metingen in bijna de helft van alle Europese steden.
7: Niet weer fenomeen El Niño. Nee, de klimaatverandering is de boosdoener. Dat bewijst het rapport overduidelijk.
8: Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering.
7: Het directe gevolg van het verbranden van olie, kolen en gas, zegt Thierry. En dat moet dus dringend stoppen.
8: Dan kunnen we die escalerende fase waarin we nu zitten stabiliseren. En dan zal ook de verdere escalatie de komende jaren van dit soort hittegolven naar een stabiel niveau evolueren.
3: Er woedt op dit moment een grote brand bij afvalverwerker Renewy in de Gentse haven. Het zal mogelijk nog de hele voormiddag duren voor de brand geblust is. De brandweer vraagt aan de inwoners van Evergem, Zelzate en het noorden van Gent om ramen en deuren gesloten te houden en alle ventilatie uit te schakelen. In Venezuela worden alsmaar meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van gisteren. Er komt wel humanitaire hulp op gang. Katrien van der Schoot.
9: Reddingswerkers proberen mensen van onder het puin te halen. Maar onder dit flatgebouw van 10 verdiepingen is er weinig hoop op overlevenden. De schade in Caracas is groot, zegt Ludo Gilles, die er woont.
10: Heel veel gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt, maar het meeste schade is aan de kust. Huizen, woningen en ook hotels, gewoon met de grond gelijk gemaakt.
3: Het aantal slachtoffers blijft oplopen. 4.300 gewonden en al zeker 235 doden, zegt de minister van Volksgezondheid. De ziekenhuizen in Caracas bezwijken onder de toevloed van slachtoffers en er zijn ook nog enkele honderden vermisten. Intussen zijn steeds meer reddingsteams vanuit de regio onderweg naar Venezuela. Dit team uit de Dominicaanse Republiek, maar ook uit Mexico, Brazilië en El Salvador. De Verenigde Staten sturen ook twee reddingsteams en maken $150 miljoen vrij. Frankrijk en Italië willen samen met andere landen een nieuwe internationale vredesmacht voor Libanon op de been brengen. Dat hebben de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni gezegd. In december loopt het mandaat van de VN-missie in Libanon af. Maar die missie kon niet verhinderen dat het Israëlische leger tot diep in Libanon opgerukt is. Zo'n nieuwe vredesmacht zou moeten verhinderen dat het conflict verder escaleert. Sport. Op het WK voetbal zijn nog 12 ploegen klaar met de groepsfase. Onder andere Nederland plaatste zich vlot. Tom Boudewil met een overzicht.
11: Nederland kende geen problemen met het zwakke Tunesië. 3-1 winst en zo met 7 op 9 groepswinnaar. Als beloning komt het in de 16e finales uit tegen Marokko. Nu al een duel om naar uit te kijken. Net als Japan tegen Brazilië. Japan en Zweden hadden genoeg aan een gelijkspel in hun onderling duel om allebei door te stoten en het werd 1-1. Hetzelfde verhaal bij Australië tegen Paraguay, een troosteloze 0-0. Australië is trouwens de tegenstander van België in de volgende ronde, als de Rode Duivels tweede worden in de groep. Amerika verloor met 3-2 tegen het uitgeschakelde Turkije, maar was eerder al zeker van de groepszege. En tot slot in poule E plaatsen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador zich voor de volgende ronde. Ecuador stunte door Duitsland te kloppen met 2-1.
3: De Rode Duivels zijn intussen geland in Canada, waar ze morgenochtend hun laatste groepswedstrijd spelen tegen Nieuw-Zeeland. Na twee keer een gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd voor de volgende ronde. Als ze morgen winnen, zijn ze dat zeker wel. Volgens verdediger Brandon Mechelen zal de inzet van de Rode Duivels het verschil maken.
12: Ze brengen veel intensiteit, dus we zullen die moeten matchen morgen. Want op papier hebben we wel de meeste kwaliteit. Dus het zal een beetje daarvan afhangen of dat al dan niet zal lukken. Dus als we dat doen, komt het normaal gezien wel goed. Dus ja, we zullen als team moeten presteren en onze kwaliteiten gebruiken waar we ze hebben.
3: Vandaag de warmste dag van de hittegolf. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee eerder om 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Het extreme weer zat ook vooraan. We hebben net niet de warmste nacht achter de rug. Ondanks de hitte die er nog aankomt, gaat de federale regering geen grote evenementen verbieden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu!
0: Radio 2 Relax live.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincies Limburg en Luik is vandaag code rood van kracht. Het KMI verwacht dat het daar 40 graden of nog iets meer kan worden, de warmste dag van de hittegolf. Die extreme temperatuur kan risico's inhouden voor de gezondheid. Gunter Joossen ging naar de markt in Hasselt.
1: Goedemorgen.
2: Dit maar 2 gegrilde kippenbullen.
3: Het is al 26 graden vanmorgen en aan het kippenkraam is het nog iets warmer.
1: Het is altijd warm eigenlijk.
3: De marktkramers hebben hun voorzorgen genomen.
4: Wij zijn erop voorzien, we hebben extra koelboxen bij. Al wat niet op de toonbank ligt, dat ligt achteraan in een speciale koelbox met ijsplaten.
5: Ik probeer toch te werken voor mijn klanten en als het nummer lukt rond 11 uur rijd ik naar huis.
6: Wij verkopen eieren. We proberen wat vroeger te komen, wat vroeger op te ruimen. De tent wat aan te passen, dat we toch in de schaduw kunnen staan met onze waren.
3: En de eerste klanten houden ook rekening met de hitte.
7: De ramen staan nu open thuis. Proberen het koel te houden van binnen.
8: Ik heb het wel graag dat het wat warmer is. Het is inderdaad wel code rood. Dus ik moet een beetje meer waakzaam zijn, maar vooral naar de kinderen toe. Want ik zelf kan er gelukkig goed tegen.
9: Ik heb een airco en ik ben overal geweest. En ik kan nergens nog afvoerslangen, nergens geen onderdelen van mijn airco kopen.
6: Dat is puffen.
10: Helemaal naar de denkie.
0: In Parijs is het vanaf vanmiddag verboden om alcohol te drinken in het openbaar. De ziekenhuizen hebben daar al veel hittepatiënten moeten verzorgen. En met deze maatregel wil de overheid vermijden dat er nog meer mensen medische hulp nodig hebben. Alcohol drinken zorgt ervoor dat je sneller uitdroogt. Vanaf 6 uur vanavond mag er in Parijs ook geen alcohol verkocht worden, met een WK-match en een muziekfestival in het vooruitzicht. Op een grote conferentie over de wederopbouw van Oekraïne in Polen heeft de haven van Antwerpen-Brugge een samenwerking afgesproken met de Oekraïnse havenautoriteit. Oekraïne heeft 14 havens in totaal, maar de helft ligt in gebied dat nu door Rusland bezet wordt. De samenwerking gaat vooral over het uitwisselen van kennis en informatie. Christophe Waterschoot, directeur van de haven Antwerpen-Brugge, geeft enkele voorbeelden.
11: Je moet dat voorstellen als een helpen met IT-systemen, een helpen met schepen die in moeilijke omstandigheden de haven binnenkomen, hoe die geladen en gelost worden, hoe je een goede manier bijvoorbeeld veilig gevaarlijke goederen ontlaten lost. En zij rekenen een stukje op ons, op onze kennis en op onze mensen om hen te helpen deze moeilijke periode door te komen.
0: Er is ook afgesproken om na de oorlog samen te werken om de havens van Oekraïne weer op te bouwen. In Venezuela in Zuid-Amerika is het dodental na de 2 zware aardbevingen gestegen tot 235. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden en nog veel vermisten. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en sturen 2 reddingsteams. Ook onder meer Brazilië en Mexico hebben hulp toegezegd. Dat is nodig, want er is veel schade, zegt Lulo Giles vanuit de hoofdstad Caracas.
12: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
0: Frankrijk en Italië willen samen met andere landen een nieuwe internationale vredesmacht voor Libanon op de been brengen. Dat hebben de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni gezegd. In december loopt het mandaat van de VN-missie in Libanon af. Maar die missie kon niet verhinderen dat het Israëlische leger tot diep in Libanon opgerukt is. Zo'n nieuwe vredesmacht zou moeten verhinderen dat het conflict verder escaleert. Vandaag halen we tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee rond 30 graden. Morgen is het drukkend warm met nog altijd maxima in de buurt van 40 graden. En dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vandaag is het code rood voor extreme hitte in de provincies Luik en Limburg. Het wordt zo heet dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. Deze mensen in Hasselt hebben hun voorzorgen genomen.
4: Ja, ik blijf binnen, hè. Wat gaat je anders doen met zo'n weer, hè? Airco op en dan gaat dat, hè. We hebben er geen probleem mee, hè.
5: Ik heb een airco en ik ben overal geweest en ik kan nergens nog afvoerslangen, nergens geen onderdelen van mijn airco kopen.
6: Genoeg drinken, zo de typische dingen. Zo alles afdekken thuis.
7: Ik vind het niet warm.
8: Thuis, ja, badje met de koud water, hè. En afges in de voetjes in de koud water, hè.
3: Ongeveer 10% van de werklozen in België, die in de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, heeft ondertussen werk gevonden. Dat blijkt uit een grote studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de RVA, die het laatste nieuws kon inkijken. Het gaat om mensen die al minstens 8 jaar werkloos waren. De regering heeft die werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd en ze hoopte zo 30% van hen weer aan het werk te krijgen. Maar voor dat effect, zo groot, is het nu nog te vroeg, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.
9: De belangrijkste impact ligt misschien niet in al die mensen die al lang werkloos waren, maar wel in mensen die nu werkloos worden. Want zij weten dat ze niet heel erg lang op die werkloosheid zullen kunnen steunen en zij zullen misschien wel een reden hebben om sneller te zoeken. En door het vooruitzicht dat je na 1 à 2 jaar je uitkering verliest van in het begin, dan zijn er wel belangrijke winsten te maken.
3: Ongeveer de helft van de mensen krijgt ondertussen een leefloon- of ziekteuitkering. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn er na de 2 zware aardbevingen al 235 mensen gestorven. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden en enkele honderden vermisten. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en sturen 2 reddingsteams. Ook Brazilië, Mexico en andere landen uit de regio sturen reddingsteams. Dat is nodig, want er is veel schade, zegt de Vlaming Ludo Gilis vanuit de hoofdstad Caracas.
10: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
3: Het weer nog. Vandaag dus de warmste dag van de hittegolf. Tot 40 graden of wat meer in het oosten van het land. Aan zee eerder rond de 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen de 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zware onweer mogelijk. En zondag kans op buien en onweer en minder heet rond 30 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Radio 2 Relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.

0: de zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
1: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
0: Ah, sportief.
1: Ah, zeker, maar ook levensgenieter, hè.
0: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
1: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
0: Dan laten we snel gaan. Allee,
1: ja,
0: lopen.
1: Ja, dag, dag.
2: Sportzot,
0: alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
4: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

armen zijn verlaten. Straten grijs en nat.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. Radio 2
2: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne in de haven van Antwerpen, of via de haven. Hij moet boetes betalen van ongeveer een half miljoen euro en hij verliest ook bijna 3 miljoen euro aan crimineel geld. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Hij werd in de zomer van vorig jaar uitgeleverd vanuit Dubai en tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan en kreeg nu een nieuw proces. Maar hij is dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. Door de hitte is in de Nederlandse provincie Flevoland een groot festival voor elektronische muziek, DEFCON, op de valreep afgelast. De organisatie nam die beslissing afgelopen nacht en tienduizenden bezoekers moeten de camping in de loop van de dag verlaten. Het is een festival waar ook veel buitenlanders naartoe komen.
4: Heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
5: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
3: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie zullen krijgen. Maar wat dat dan concreet betekent, is nog niet bekend. En dan nog dit. Shema Saisai stopt als nieuwslezer bij Radio 2. Vanaf volgend seizoen zal ze dus niet meer te horen zijn in Goedemorgen Morgen. Dat heeft ze daar straks zelf aangekondigd in Goedemorgen Morgen.
6: Soms komt er een kans voorbij die je niet mag laten liggen. En zo'n kans heb ik ook gekregen. Ik mag vanaf september een heel toffe job doen die ook echt goed bij me past. Maar dat betekent ook dat ik Goedemorgen Morgen moet verlaten. Het is met hele pijn in het hart, want ja, ik vond het fantastisch om jullie elke dag goedemorgen te wensen. Voor al die mooie momenten wil ik heel graag dankjewel zeggen aan het hele team.
3: Wat Shema nu wel gaat doen, kom je dus te weten na de zomervakantie. Het weer. Vandaag de warmste dag van de hittegolf met temperaturen tot 40 graden en wat meer in het oosten van het land. Aan de kust rond de 30 graden. Vanavond is er een warmteonweer mogelijk in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen in het binnenland nog altijd rond de 35 graden met uitschieters richting de 40 graden. En 's avonds is er dan overal fel onweer mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 Relax Live.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Radio 2 Relax Live.

0: Radio 2, relax.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg je puppy en night al afgescoren, net over het stuur.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. We beginnen het nieuws opnieuw met de extreme hitte bij ons en in de rest van Europa. 1 op de 10 werklozen die begin dit jaar hun uitkering verloren, heeft intussen werk en een groot deel van de Oekraïners kan geen bescherming meer vragen in Europa. Het wordt vandaag de warmste dag van deze hittegolf. Het KMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Luik en Limburg. Er zijn geen algemene hittemaatregelen afgekondigd, maar hier en daar worden evenementen wel afgelast. Het huisvuil blijft soms noodgedwongen staan en iedereen wordt opgeroepen om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. Ja, weerman Bram Verbrugge, wat mogen we nog verwachten vandaag?
1: Ja, vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen, daarna zonnig en drukkend warm en dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
0: Dankjewel Bram. En de hittegolf treft 150 miljoen mensen over heel Europa met verschillende gevolgen en verschillende reacties. Katrien van der Schoot.
2: Bergbeklimmers komen aan op de top van de Mont Blanc. De sneeuw druppelt van de hut, op de flanken smelt alles weg. Heel gevaarlijk.
3: Temperature is going up and this crevice opens. That is very, very risky.
2: Iedereen zoekt verkoeling. In Le Mans staat 46 graden op de thermometer. Een man steekt zijn hond dan maar onder een fontein. Nee, dit is geen stomerij in Bangladesh, maar in Londen. We moeten blijven werken, zegt de uitbater.
4: We have to finish the job. It doesn't matter how hot, because the people waiting there, garments and other things.
2: In deze bakkerij in Duitsland vinden ze meer dan 35 graden binnen niet haalbaar. Om 12:30 sluiten ze. Medewerkster Lydia is blij dat ze onder de douche kan gaan afkoelen.
5: Oh, het voelt zich einfach goed aan. Einfach onder die douche en abkühlen.
0: De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest ook bijna €3 miljoen aan crimineel geld. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Hij werd in de zomer van vorig jaar uitgeleverd vanuit Dubai en tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan en kreeg dus een nieuw proces. Maar nu is hij dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. Ongeveer 1 op de 10 werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun werkloosheidsuitkering zijn verloren, heeft ondertussen wel werk gevonden. Dat blijkt uit een grote studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Daarnaast heeft meer dan de helft intussen een leefloon- of ziekteuitkering en er is ook nog een grote groep die geen job en ook geen vervangingsinkomen heeft. Dat zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.
6: Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een partner hebben die wel werkt en dus geen recht hebben op een leefloon. En in feite zit daar de grootste besparing. Het is natuurlijk beter dat mensen aan de slag gaan, want dan betalen ze ook mee belastingen. Maar daar wordt de uitkering geschrapt zonder dat iemand door duwt naar een andere uitkering.
0: Het gaat dus om de mensen die al minstens 8 jaar werkloos waren en hun uitkering zagen verdwijnen na de beslissing van de regering om de duur van de werkloosheidsuitkeringen in te korten. Op de Gentse feesten zal er dit jaar voor het eerst een mobiele ploeg rondwandelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een proefproject. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag bestaat er al 4 jaar voor slachtoffers van bijvoorbeeld discriminatie of dronken gedrag. En vorig jaar kwamen er 51 meldingen binnen, waarvan 19 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die mobiele ploeg is dus nieuw. De Gentse feesten vinden dit jaar plaats van 17 tot en met 26 juli. Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en de 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de Europese Unie. Andere Oekraïnse vluchtelingen krijgen dan weer een verlenging van de tijdelijke bescherming tot maart 2028. Europa heeft de regels aangepast, Marian Temmerman, maar waarom de ene wel en de andere niet?
7: Dat is op vraag van Oekraïne zelf. Er is wel een probleem, want volgens Europese wetgeving mag er niet gediscrimineerd worden tussen mannen en vrouwen. Maar dat is omzeild, want in de nieuwe regel staat het woord mannen niet. Wel staat er dat wie volgens Oekraïnse wetgeving militaire verplichtingen heeft, geen aanspraak meer maakt op het tijdelijk beschermingsstatuut. En dat zijn dus die mannen tussen 23 en 60 jaar. De EU maakt wel een uitzondering voor de ruim 1 miljoen gevluchte Oekraïense mannen die al in de EU zijn. Zij mogen wel blijven.
0: Oké, dankjewel Marianne. En dan nog dit. Shema Saisai stopt als nieuwslezer bij Radio 2. Vanaf volgend seizoen zal ze dus niet meer te horen zijn in Goedemorgen Morgen. Dat heeft ze vanochtend zelf bekendgemaakt in het programma.
8: Soms komt er een kans voorbij die je niet mag laten liggen. En zo'n kans heb ik ook gekregen. Ik mag vanaf september een heel toffe job doen die ook echt goed bij me past. Maar dat betekent ook dat ik Goedemorgen Morgen moet verlaten.
0: Wat Shema dus wel gaat doen, kom je te weten na de zomervakantie. En nieuw het weer. Vandaag wordt het 35 tot 40 graden. En vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen tot 31 graden in het westen en 39 graden in het oosten. Vanaf de late namiddag morgen is er overal fel onweer mogelijk. En we begonnen dit nieuws ook met de uitzonderlijke hitte. In heel Europa worden zo'n 150 miljoen mensen daardoor getroffen door dit extreme weer. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
3: Al

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor dat aperitief. Alleen,
0: wow.
1: Ik krijg dat allemaal niet in

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. We beginnen dit nieuws opnieuw met de hitte. Zo komen er meer patiënten binnen op de spoeddiensten door het warme weer. En een groot deel van de Oekraïners kan geen bescherming meer aanvragen in Europa. Vandaag krijgen we de warmste dag van deze hittegolf. In Ukkel is het dagrecord al gebroken. We haalden daar kort voor 12 uur 33,7 graden. En dat is net iets meer dan het vorige dagrecord uit 1976. Maar de verwachting is dat het nog veel warmer wordt vandaag. Dat zegt onze weerman Bram Verbrugge.
1: Vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
0: En op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel is er een duidelijke toename van het aantal patiënten die klachten heeft of klachten hebben door de extreme hitte. Exacte cijfers zijn er niet, maar er komen duidelijk meer patiënten, zegt Yves Hublou van het UZ Brussel.
2: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
0: Ondanks deze extreme hitte zijn er geen algemene hittemaatregelen afgekondigd, maar iedereen krijgt wel de raad om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En in Oost-Vlaanderen, in Markedal, wordt het Belgisch kampioenschap tijdrijden ingekort, van 2 rondjes van 20 kilometer naar 1 rondje. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water en een spons kunnen krijgen. Al verwacht Massimo van Lanker, de organisator Belgian Cycling, dat de impact van de hitte toch zal meevallen.
3: En tijdrit is ja, vanaf de start eigenlijk bijna ja, tegen de limiet. Wat dan natuurlijk ook wel direct ervoor zorgt dat de warmte oploopt. Langs de andere kant, de renners zijn dat ook wel gewoon. Gaan ook wel hun voorzorgsmaatregelen op voorhand nemen met ijsvesten. Gaan redelijk gekoeld aan de start komen. En ja, doordat die tijdrit dan ook wel ingekort wordt bij de mannen en elite, zal dat ook wel meevallen.
0: Voor het publiek en de seingevers is er ook water voorzien. De vrouwen beginnen om 3:30 met Lotte Kopecky als topfavoriet. De mannen rijden een uurtje later, maar daar zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel niet aanwezig. De Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 in totaal en hij verliest ook bijna €3 miljoen aan crimineel geld. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Hij werd in de zomer van vorig jaar uitgeleverd vanuit Dubai en tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan. Hij kreeg daarna een nieuw proces, maar nu is hij dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. Ongeveer 1 op de 10 werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun werkloosheidsuitkering zijn verloren, heeft ondertussen werk gevonden. Dat blijkt uit een grote studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Daarnaast heeft meer dan de helft intussen een leefloon of een ziekteuitkering en er is ook nog een grote groep zonder job of zonder vervangingsinkomen. Dat zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.
4: Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een partner hebben die wel werkt en dus geen recht hebben op een leefloon. En in feite zit daar ja, de grootste besparing. Het is natuurlijk beter dat mensen aan de slag gaan, want dan betalen ze ook mee belastingen. Maar daar wordt de uitkering geschrapt zonder dat iemand doorduwt naar een andere uitkering.
0: En het gaat dan vooral om de mensen die al minstens 8 jaar werkloos waren en hun uitkering zagen verdwijnen in de eerste 3 maanden van dit jaar, dus na de beslissing van de regering om de duur van de werkloosheidsuitkeringen in te korten. Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en de 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de Europese Unie. Andere Oekraïense vluchtelingen krijgen dan weer een verlenging van de tijdelijke bescherming tot maart 2028. Europa heeft de regels aangepast. En Marianne Timmerman, waarom krijgt de ene dan wel en de andere geen bescherming?
5: Dat is op vraag van Oekraïne zelf. Er is wel een probleem, want volgens Europese wetgeving mag er niet gediscrimineerd worden tussen mannen en vrouwen. Maar dat is omzeild, want in de nieuwe regel staat het woord mannen niet. Wel staat er dat wie volgens Oekraïnse wetgeving militaire verplichtingen heeft, geen aanspraak meer maakt op het tijdelijk beschermingsstatuut. En dat zijn dus die mannen tussen 23 en 60 jaar. De EU maakt wel een uitzondering voor de ruim 1 miljoen gevluchte Oekraïnse mannen die al in de EU zijn. Zij mogen wel blijven.
0: Oké, dankjewel Marianne. Het weer vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden, zoals Bram al zei. En vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen tot 31 graden in het westen en 39 graden in het oosten. En morgen vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Zondag wordt het iets minder warm. En we begonnen dit nieuws ook met de uitzonderlijke hitte. Ziekenhuizen zien het aantal patiënten die klachten hebben door de extreme hitte toenemen en verschillende organisaties en evenementen nemen maatregelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Radio 2 Relax Live.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Radio 2. Relax. Ontspannen met de beste muziek.
2: Al

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want nu tel ik de dagen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel is er een duidelijke toename van het aantal patiënten die klachten hebben door de extreme hitte. Exacte cijfers zijn er niet, maar er komen duidelijk meer patiënten, zegt Yves Hublou, diensthoofd van de spoedgevallen van het UZ Brussel.
1: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
0: En in Heverlee bij Leuven is rond 11:00 vanmorgen een Eurostar-trein stilgevallen door een technisch probleem. Er zaten zo'n 400 mensen in de trein, die zijn allemaal geëvacueerd. Zij konden overstappen op een andere trein. De brandweer en medische hulpdiensten hebben water uitgedeeld, omdat het natuurlijk bijzonder warm is. Op de Gentse feesten zal er dit jaar voor het eerst een mobiele ploeg rondwandelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een proefproject. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag bestaat al 4 jaar op de Gentse feesten voor slachtoffers van bijvoorbeeld discriminatie of dronken gedrag. Vorig jaar kwamen er 51 meldingen binnen, waarvan 19 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En nu komt er dus ook een mobiele ploeg die je kan aanspreken. De Gentse feesten vinden dit jaar plaats van 17 tot en met 26 juli. Op de Krim wordt een noodtoestand afgekondigd. Dat is een schiereiland dat door Rusland is ingenomen in het zuiden van Oekraïne. Volgens de lokale overheid is de noodtoestand nodig uit economische overwegingen en om de stabiliteit in het gebied te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het schiereiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een hele week niet meer tanken en alle zomerkampen, waar jaarlijks tienduizenden Russische kinderen naartoe gaan, zijn geannuleerd. Ja, en dan nog het weer. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden en vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten van het land. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen van het land, temperaturen dan tot 31 graden in het westen en 39 graden in het oosten. Morgen vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. En vanaf zondag wordt het dan iets minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Drie uur goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Drie passagiers van de Eurostar-trein, die was stilgevallen in Heverlee bij Leuven, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dat laat de politie van Leuven weten. Rond 11 uur vanmorgen was de trein stilgevallen door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Evert Wouters vertelt hoe dat verliep.
1: Het heeft dan nog wel een hele tijd geduurd vooraleer die trein kon vertrekken naar station Leuven. Hier was politie aanwezig, maar vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een tiental ambulances. Er was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen, die in een rolstoel naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een drietal mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. En dan is die trein ongeveer zowat een kwartier geleden dan inderdaad vertrokken.
0: De brand bij afvalverwerker Renewy in de Gentse haven is onder controle. De brand ontstond vanmorgen en veroorzaakte heel wat rook. Omwonenden moesten daarom hun ventilatie uitzetten en ramen en deuren sluiten, ondanks de hitte. De brandweer zal wel nog de hele namiddag nablussen. Voor de brandweerlui zijn er wel maatregelen genomen om het koel te houden. Dat zegt Bjorn Prion van de brandweer.
2: Het zijn zeer warme omstandigheden, deze brand. Binnenin de hallen was het ook heel warm. En de pakken van de brandweer zijn uiteraard ook zeer warm in deze temperaturen. Dus we hebben een rehab-voertuig waar gekoelde dranken en eten en ook cooling chairs worden geleverd. Dus de bedoeling is om onze mensen zo sterk mogelijk te beschermen tegen de zon. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het blijft heel warm.
0: Wie plannen heeft om een oprit aan te leggen of een terras te maken, kan nu op een lijst controleren welke verharding waterdoorlatend is. Op die manier kan regen doorsijpelen in de bodem in plaats van weg te lopen via de riolering. En dat biedt ook verkoeling. Nu is er vaak verwarring over welke materialen voldoende waterdoorlatend zijn, waardoor sommige gemeentes wel een vergunning geven en andere dan weer niet. En dat probleem wil Vlaams minister van Omgeving Jo Broens aanpakken met deze lijst.
3: De ene gemeente laat bepaalde kiezels toe, de andere gemeente laat die niet toe. Er was veel onduidelijkheid. Nu hebben we ons samengezet met de lokale besturen, met de bouwsector, met architecten. Iedereen met kennis van zaken rond de tafel en heeft gezegd, dit is een lijst van materialen die voor elke soort zoveel procent garanderen dat daar een zekere hoeveelheid water kan doorgelaten worden naar de ondergrond. Dus als je daaruit kan kiezen als particulier, heb je duidelijkheid.
0: Het blijft wel een advies, dus gemeentes beslissen nog altijd zelf of ze een vergunning geven voor een bepaald materiaal of niet. Het weer nog. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden en vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend ook in het westen onweer. Temperaturen morgen tot 31 graden in het westen en 39 graden in het oosten van het land. En in de namiddag dan overal fel onweer, mogelijk met hagel en ook windstoten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Luistert naar Radio.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: VRT.
3: Radio 2.
4: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: de zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
1: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
0: Ah, sportief.
1: Ah, zeker, maar ook levensgenieter, hè.
0: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
1: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
0: Dan laten we snel gaan. Allee,
1: ja,
0: lopen.
1: Ja, dag, dag.
2: Sportzot,
0: alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
2: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
3: Radio 2.

luistert naar Radio 2 Relax. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit het raam gevallen zijn. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. En dan moet de echte zomerpiek nog komen, zegt spoedarts Philippe Verdonk.
1: Over het hele jaar bekeken zien we dat de helft van de kinderen die uit een raam vallen en daar ernstige verwondingen aan overhouden, dat gebeurt tijdens juni, juli, augustus. En de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn bijna altijd hetzelfde. Meestal wordt het raam opengezet met nog een vliegenraam daartussen. En kinderen zijn uiteraard nieuwsgierig, spelen. En dan hebben ze natuurlijk niet door dat dat vliegenraam onvoldoende steun geeft. En dan steunen ze erop en dan vallen ze daar door.
0: Wie plannen heeft om een oprit aan te leggen of een terras te maken, kan nu op een lijst controleren welke verharding waterdoorlatend is. Op die manier kan regen doorsijpelen in de bodem in plaats van weg te lopen via de riolering. Nu is er vaak verwarring over welke materialen voldoende waterdoorlatend zijn, waardoor sommige gemeentes wel een vergunning geven en andere dan weer niet. Deze lijst kan daarbij helpen. En ook voor wie zich op regen, droogte en hitte zoals nu wil voorbereiden, kan die lijst zinvol zijn, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
2: Hoe minder verharding, hoe meer verkoeling. En als je vandaag in staat bent om voldoende water op je eigen perceel op te vangen, dan houdt dat ook het grondwaterpeil hoog. Wat goed is voor al de planten die daar boven staan, door onze bodem, dat die voldoende water krijgen. De bomen die voor de nodige schaduw zorgen. Dus het is echt absoluut een win-win, zowel in droge periodes als in periodes dat het met bak uit de lucht valt.
0: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van eergisteren opgelopen tot 589. Dat heeft de Venezolaanse interim-president gezegd. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams aan in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin. Er zijn nog vele duizenden vermisten en er wordt gevreesd dat de dodental nog fors zal oplopen. Het weer dan nog vanmiddag, heel warm tot 40 graden en vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten van het land. Morgenochtend kan het ook onweren in het westen, temperaturen tot 31 graden in het westen morgen en 39 graden in het oosten van het land. En dan morgen vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Vanaf zondag wordt het iets minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het klokje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord.

Wat ik gedaan heb, palias, liefde. Abstract begrip, toen zei ik erin. Ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt te moest, het leven is te precieus om te zeggen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Muziekfestivals bereiden zich voor op een extreem warm weekend. Op de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt, is de noodtoestand afgekondigd. En er is een verrassende winnaar op het BK tijdrijden bij de vrouwen. De warmste plaats in Vlaanderen is voorlopig Kleine Brogel in Limburg. Daar is tot nu toe 38,2 graden gemeten. Maar het kwik stijgt nog. En ook dit weekend blijft het ontzettend warm. Verschillende muziekfestivals nemen daarom maatregelen. In Brussel is de camping van Couleur Café vanmorgen vroeger opengegaan. Zo konden de festivalgangers hun tent opzetten op een iets koeler moment. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijn Stadion en daar is maar weinig schaduw en vooral veel beton. Deze jongeren vertellen wat ze doen om het niet te warm te krijgen.
1: We zitten eigenlijk op de beton, maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
2: Het is eigenlijk gewoon om het half uur een douche nemen. Het droogt toch om de 5 minuten op. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
3: Wij zijn daar straks ijsblokjes gaan halen in de winkel. En voor de rest veel zonnecrème smeren en veel water drinken. En een gratis waaier.
0: En op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen was het door de hitte erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt nu maatregelen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zegt Marijn Venmans.
4: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulpposten. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten, want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten. Zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
0: En ook op de spoeddiensten. In heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit een raam gevallen zijn. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. Spoedarts Philippe Verdonk vraagt daarom om voorzichtig te zijn.
5: Onze oproep is wanneer dat kinderen binnen zijn, binnen spelen en wanneer dat er de ruimte verlucht moet worden om het raam niet open te zetten of als we het openzetten op kiep te zetten, zodat de kinderen daar niet door kunnen. Eventueel meubels die kinderen kunnen gebruiken spelenderwijs om naar het raam of door het raam te kruipen om die te verwijderen, zodat het gewoon fysiek onmogelijk is om door het raam te kijken.
0: De Vlaamse Openbare Omroep, de VRT, heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Dat staat in het jaarverslag. De publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies, dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw dat op dit moment gebouwd wordt. Om die zware kosten van de nieuwbouw te dekken, heeft de VRT de voorbije jaren al de nodige reserves aangelegd. En die reserves worden nu ingezet. Het jaarverslag wordt volgende week nog toegelicht in het Vlaams parlement. Op de Krim wordt een noodtoestand afgekondigd. De Krim is een schiereiland dat door Rusland is ingenomen in het zuiden van Oekraïne. De maatregel komt er na aanhoudende Oekraïnse droneaanvallen. Marijn Trio, wat is de bedoeling van die noodtoestand?
6: De noodtoestand is nodig uit economische overwegingen, zegt de lokale overheid, om administratieve hindernissen weg te nemen voor mensen die schade ondervinden door Oekraïnse aanvallen of door de aanhoudende stroomonderbrekingen. De toestand op de Krim wordt met de dag problematischer. Door Oekraïnse droneaanvallen op de bruggen en wegen naar het eiland is er amper benzine en diesel en kunnen mensen al bijna een week niet meer tanken. Alle zomerkampen, waar normaal gezien tienduizenden kinderen uit heel Rusland naartoe gaan, zijn afgelast. En in de stad Sevastopol valt al dagen de stroom geregeld uit. Oekraïne wil met die aanvallen de druk op Poetin opvoeren om te gaan onderhandelen.
0: Oké, dankjewel Marijn. Sport. Lotte Klaas is verrassend de Belgisch kampioene tijdrijden geworden. In Markedal in Oost-Vlaanderen liet ze alle favorieten achter zich. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtebeke derde. Ook voor Klaas zelf was het een verrassende overwinning, zegt ze.
7: Een mega grote verrassing eigenlijk. Ja, vorig jaar was ik derde, dus ja, stiekem waren mijn ambities wel op podium, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, hier winnen en zeker ja, de grote Lotte Kopecky verslaan, ja, dat is heel raar.
0: Die grote Lotte Kopecky won de voorbije 8 edities het BK-tijdrijden. Maar eindigde nu pas vierde. En op dit moment zijn de mannen nog bezig aan hun BK. Het weer. In het oosten van het land kan het vanavond onweren bij minima van 8 tot 23 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen, daarna opnieuw heet tot 39 graden. Vanaf de late namiddag morgen verhoogt de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. En zondag wordt het na de onweersbuien dan iets minder warm. En ook dit nieuws begon met de hitte. Voorlopig is nergens de verwachte 40 graden gemeten. Al stijgt de temperatuur nu nog. Festivals zoeken wel naar oplossingen en nemen voorzorgsmaatregelen om samen met de festivalgangers de hitte onder controle te houden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: We Relax Live.
1: VRT Radio 2 Relax.

0: Het is 6:00. Een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Muziekfestivals bereiden zich voor op een extreem warm weekend. En de winnaars van het BK tijdrijden zijn bekend. Heel wat evenementen en festivals nemen extra maatregelen tegen de hitte. In Brussel is de camping van het festival Couleur Café vanmorgen vroeger opengegaan. Zo konden de festivalgangers hun tent opzetten op een iets koeler moment. Op het festivalterrein zelf is er veel schaduw, maar er zijn ook vernevelaars, meer waterpunten en extra hulpverleners op post. En voor wie toch oververhit zou raken, is er een ijsbad voorzien, vertelt deze verpleger.
1: Als mensen dan meer dan 39,5 temperatuur, mogen wij de persoon in een kleine zwembad met water en ijs om de temperatuur maximaal normaal te brengen. Dat is gecontroleerd per monitoring en dat is een protocol die super precies is en in die conditie dat is geen probleem.
0: En op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen was het door de hitte erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt nu maatregelen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zegt Marijn Venmans.
2: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten, want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten, zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
0: Een Poolse seizoensarbeider is overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld in Zonnebeke in West-Vlaanderen. Mogelijk is de man van 50 onwel geworden door de hitte. De hulpdiensten probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden. De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft beslist dat het in deze hitte verboden is om nog verder te werken op de akker. Melissa de Pratere neemt vanaf maandag haar rol als minister weer op van onder meer wonen en energie. De Pratere beviel midden februari van een dochtertje. De minister heeft meteen veel werk op de plank. Er wachten 1000 pagina's aan energiedossiers op een goedkeuring.
3: We hebben daar wel een strakke timing, omdat heel veel zaken ook echt wel dringend zijn. We zitten nu ook weer met de hitte, dus heel veel mensen merken het wel. Als uw gebouw slecht gerenoveerd is, dan is uw energiefactuur vaak hoog. Dan kan je moeilijk koeling vinden ook in uw woning. Dus er ligt echt wel nog wat werk op de plank. En het is zeker de bedoeling om daar voor de zomer nog heel wat dossiers van te regelen.
0: Hans Bonte, die de minister verving tijdens haar afwezigheid, keert terug naar het parlement. De Vlaamse openbare omroep, de VRT, heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Dat staat in het jaarverslag. De publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw dat op dit moment gebouwd wordt. Om die zware kosten van de nieuwbouw te dekken, heeft de VRT de voorbije jaren de nodige reserves aangelegd. En die reserves worden nu dus ingezet. Het jaarverslag wordt volgende week nog toegelicht in het Vlaams parlement. Op de Krim wordt een noodtoestand afgekondigd. Dat is een schiereiland dat door Rusland is ingenomen in het zuiden van Oekraïne. Volgens de lokale overheid is de noodtoestand nodig uit economische overwegingen en om de stabiliteit in het gebied te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het schiereiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een week niet meer tanken en alle zomerkampen, waar jaarlijks tienduizenden Russische kinderen naartoe gaan, zijn ook geannuleerd. Wielrenner Alex Segaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden geworden op het BK in Markendal in Oost-Vlaanderen. Bij de vrouwen ging de titel verrassend naar Lotte Klaas. Een verslag krijg je van Hermien van Beveren.
4: Na 3 podiumplaatsen heeft Alex Segaert zijn eerste Belgische titel in het tijdrijden beet. De 23-jarige West-Vlaming gaf vorige week nog op in de ronde van Zwitserland, maar was helemaal klaar voor dit bloedhete kampioenschap. Segaert bleef na 20,5 kilometer als enige onder de 25 minuten en deed 6 seconden beter dan Tim Wellens. Brons was voor de jonge Vlad van Mechelen, ploegmaat van Segaert bij Bahrein Victorious. Bij de vrouwen dan verraste Lotte Klaas. Zij won voor Sandrine Tas en Margot van Pachtebeke. En topfavoriete Lotto Kopecky moest na 7 titels op rij nu vrede nemen met de 4e plek.
0: Het weer. In het oosten van het land kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen van het land. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. En vanaf de late namiddag morgen verhoogt de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. Zondag wordt het dan na de onweersbuien minder warm. En dit nieuws begon ook opnieuw met de extreme hitte. Veel evenementen en festivals nemen extra maatregelen om de warmte draaglijk te houden voor de festivalgangers. En in West-Vlaanderen is een Poolse gastarbeider mogelijk overleden als gevolg van de hitte toen hij op een veld aan het werken was. Meer daarover in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

luistert naar Radio 2 Relax. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: Het is 7 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Boom in de provincie Antwerpen zijn 11 bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Dat meldt het gemeentebestuur. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt Tine van de Zompel, directeur van het woonzorgcentrum.
1: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte was dat niet meer voldoende, hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dan nu iets extra medisch naar gekeken wordt. Maar uiteraard, daar zijn ook mensen bij die daar sowieso al een heel kwetsbare gezondheid hebben. Hè, en die dat op dit moment, dat die hitte daar natuurlijk bij komt, is dan nog iets extra. Hè.
0: Melissa De Prateren neemt vanaf maandag haar rol als minister van onder meer wonen en energie weer op. De Prateren beviel 9 weken te vroeg. De baby verbleef op de afdeling neonatale intensieve zorg. En dat vond ze pittig. Het zou in meer afdelingen mogelijk moeten zijn voor ouders om er ook 's nachts te verblijven, vindt de minister.
2: Op dat moment ben je alleen maar daarmee bezig. Is er absoluut geen ruimte voor iets anders. Maar vooral die nachten blijven wel het meest mee bij, omdat ja, je wordt 's nachts wakker, maar je baby is niet bij u. En ja, je maakt je ook wel natuurlijk meteen zorgen, want die ligt wel op intensieve zorg. Dus ik denk, mochten ouders daar ook effectief kunnen blijven slapen, dat dat misschien wel al heel wat zorgen wegneemt.
0: De Vlaamse Vereniging van Studenten, VVS, stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van de studiebeurzen. De Vlaamse regering besliste eerder dat beursstudenten vanaf volgend academiejaar vakken voor tenminste 54 zogenoemde studiepunten moeten opnemen, terwijl dat erbij niet beursstudenten maar 27 zijn. De VVS denkt dat de hervorming niet grondwettelijk is, zegt voorzitter Nele van Hooijwegen.
3: We trekken naar het Grondwettelijk Hof en we hebben daar voorlopig geen geld voor, omdat je geen subsidies meer mag gebruiken om een procedure op te starten tegen de Vlaamse regering. En dat is waarom dat wij nu starten met een crowdfunding, omdat wij hopen om op die manier effectief die 16.000 studenten die een studietoelage kunnen verliezen door dit decreet, dat zij toch nog verder kunnen studeren.
0: En Alex Zegaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden geworden op het Belgisch kampioenschap in Markedal in Oost-Vlaanderen. Hij versloeg na een spannende race Tim Welles en Vlad van Mechelen. Zegaert was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
4: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn powers niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja, het is fantastisch gewoon om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
0: In het oosten van het land kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden tegen de ochtend. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: But you're just a boy.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
4: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
3: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
5: Radio 2 Relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht. Exact een maand geleden werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was vanavond een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk, die ook heel wat mensen hebben gevolgd op grote schermen buiten. En ook koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig vanavond. Dat vertelt collega Helen Goedgebuur.
4: Ongetwijfeld een ander belangrijk en waardevol moment is wanneer het koningspaar, privé, daar zijn we uiteraard niet bij uitgenodigd, de tijd zal nemen om met nabestaanden, familieleden, hulpverleners in gesprek te gaan. En vooral ook het moment waarop die nabestaanden met die hulpverleners kunnen spreken, die als laatst hun kind, hun geliefde hebben kunnen zien, misschien nog hun hand hebben kunnen vasthouden.
3: Het onderzoek naar het ongeval van het parket van Oost-Vlaanderen loopt nog. In Boom in de provincie Antwerpen zijn een aantal bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Dat meldt het gemeentebestuur. Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt Tine van de Sompel, directeur van het woonzorgcentrum.
5: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte, was dat niet meer voldoende. Hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dat nu iets extra medisch naar gekeken wordt. Maar uiteraard, daar zijn ook mensen bij die daar sowieso al een heel kwetsbare gezondheid hebben. Hè, en die dat op dit moment, dat die hitte daar natuurlijk bij komt, is dat nog iets extra. Hè.
3: En Alex Zeegaard is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. In Markedal in Oost-Vlaanderen versloeg hij na een spannende wedstrijd Tim Welles en Vlad van Mechelen. Zeegaard was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
6: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn powers niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja, het is fantastisch om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
3: Eerder op de middag ging de titel bij de vrouwen verrassend naar Lotte Klaas. Zevenvoudig winnares Lotte Kopecky eindigde pas vierde. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht weer heel hoog. Pas tegen de ochtend zijn de minima temperaturen tot 23 graden mogelijk. Morgenochtend kans op onweer in het westen. En daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wat koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer. Vanaf zondag wordt het minder heet en wordt de hitte wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Spannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op 4.

Thank you.

0: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain Recorte. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint in de provincie Antwerpen. Het treinverkeer is onderbroken omdat er brand is uitgebroken op een goederentrein. Dat zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: Rond 7:45 is dat vastgesteld in de locomotief van een goederentrein. Die staat stil ter hoogte van het perron in Hoven. En voorzichtigheidshalve is het treinverkeer momenteel onderbroken op de 4 sporen tussen Antwerpen, Berchem en Kontich-Lint in beide richtingen. Belangrijk nog om mee te geven is dat er geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein zijn. Brandweer is ter plaatse en er staan ook geen andere reizigerstreinen geblokkeerd in volle baan. Dus dat is dan positief nieuws voor de reizigers.
0: Hoe lang de hinder nog zal duren is nog niet duidelijk. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht van exact een maand geleden. Toen werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk in Buggehout. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij en ze nemen vanavond ook de tijd om te praten met slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. Ondertussen is het parket van Oost-Vlaanderen nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk, dat zegt collega Helen Goedgebuur.
2: Men is natuurlijk nog volop bezig met die exacte omstandigheden na te gaan. Was de chauffeur afgeleid? Heeft hij effectief roekeloos gereden? Want we weten intussen dat er meldingen waren over zijn roekeloos rijgedrag. Dat moet worden nagegaan, dat vergt tijd. Maar intussen weten we ook dat enkele nabestaanden mogelijk denken dat er toch wel fouten zijn gemaakt. Want deze week nog maar hebben enkele onder hen klacht ingediend met burgerlijke partijstelling.
0: Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran. Om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep I zo net op gang getrapt. Frankrijk en Noorwegen zijn beide al geplaatst voor de volgende ronde en maken in een rechtstreeks duel uit wie de groepswinst pakt. Irak en Senegal spelen om de derde plaats. Bij het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. In beide wedstrijden is er nog niet gescoord. Het was vandaag de warmste dag van de hittegolf. Meer dan 40 graden is in ons land op een haar na niet gehaald. In Kleine Brogel noteerde het KMI 39,97 graden, net geen 40 graden dus. De volgende uur is er kans op onweer, vooral in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg. Warm vannacht, pas tegen de ochtend rond 24 graden. En morgen een laatste hete dag met temperaturen, voorlopig dan, met temperaturen in het oosten tot 39 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kissie, kendo, lekker op vakantie. Kissie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
5: Pearl.
4: Voorwaarden op pearl.be.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Van de 7 verdachten die gisteren zijn opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik, blijft 1 persoon aangehouden. Hij wordt in verdenking gesteld van brandstichting binnen het kader van een zogenoemde activiteit van een terroristische groep. 4 van de 7 zijn weer vrijgelaten, de 2 anderen werden opgepakt in het kader van een onderzoek dat in Frankrijk loopt. Maar of dat met de aanslag in Luik te maken heeft, is voorlopig niet duidelijk. Begin maart werd een springtuig gegooid naar de synagoge. In Luik, er was schade, niemand raakte gewond. In Turkije was eerder al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in diezelfde periode. Er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen en Contig-Lint. Het treinverkeer was een tijd lang onderbroken, omdat er brand was uitgebroken op een goederentrein. In Hoven was dat. Maar die is ondertussen onder controle, zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: Sinds iets voor 9:30 kan het treinverkeer in Hoven opnieuw hernemen op 3 van de 4 sporen. Het 4e spoor, wel, dat blijft nog even buiten dienst. De goederentrein moet eerst geëvacueerd worden en dan gaan we kijken of er schade is aan de sporen en de bovenleiding. Maar met 3 van de 4 sporen hebben we terug voldoende capaciteit om het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen beide richtingen te verzekeren. Er gaan wel nog gevolgsvertragingen zijn op de spoorlijn tot het einde van de treindienst.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika blijft de dodental verder oplopen na de dubbele aardbeving woensdagnacht. Er zijn nu al zeker 920 lichamen geborgen. Bijna 3400 mensen raakten gewond. Maar vermoedelijk zijn er nog meer dan 50.000 mensen vermist. De dodental zal dus nog oplopen. En dat zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
2: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Fletcher zegt dat er al honderden hulpverleners op zoek zijn naar slachtoffers, vaak met honden die ze om hulp horen roepen van onder de brokstukken. De komende uren zijn cruciaal, want de klok tikt voor de mogelijk duizenden mensen die nog klem zitten en dus nog mogelijk leven. Op het wereldkampioenschap voetbal is bij aanvang overigens van de laatste groepswedstrijden in groep I een uur geleden een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Venezuela. En in die wedstrijden is ondertussen al 1 helft gespeeld. Topfavoriet Frankrijk leidt met 3-1 tegen Noorwegen. Beide landen zijn al geplaatst voor de volgende ronde. In het duel om de 3e plaats heeft Senegal een 1-0 voorsprong te pakken tegen Irak. Dat kwam al wel vroeg in de wedstrijd met een man minder na een rode kaart. En vannacht spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
3: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK. Maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een 3e gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste 3e te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: En die match is straks om 5:00. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten van het land. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. En vanaf zondag evolueren we dan opnieuw richting normale zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Radio 2 Relax Live.

0: 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleide Korte. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid, net als honderden anderen, vanavond bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
1: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
0: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
2: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
0: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreid de tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd gewonnen met 4-1 van Noorwegen. Geert Hermans, een duidelijke zege voor de Fransen, was ze ook verdiend?
3: Ja, het was een makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen. Want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hat-trick. 3 doelpunten dus voor Gouden Bal Dembélé. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. En de Nooren die wisten trouwens ook in het begin van de tweede helft nog een strafschop te missen. En in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst die kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales en Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: Dankjewel Geert. De andere wedstrijd in groep I is nog aan de gang. In de slotfase leidt Senegal met 5-0 tegen Irak en daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te stoten als beste derde. Irak is uitgeschakeld. Straks om 5 uur spelen uiteraard ook de Rode Duivels nog en dat is tegen Nieuw-Zeeland. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden nog in het oosten. 'S avonds is er opnieuw kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het Amerikaanse leger heeft vanavond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat bevestigen officiële Amerikaanse legerbronnen. En ook Iraanse media bevestigen dat er aanvallen zijn uitgevoerd. Volgens de VS gaat het om een vergeldingsactie voor een eerdere beschieting donderdag door Iran van een schip voor de kust van Oman. Dat schip was door de straat van Hormuz gevaren, maar het is niet duidelijk waarom het beschoten is. De Amerikaanse president Trump zegt ondertussen op sociale media dat Iran hiermee dat het eerder bereikte staakt het vuren heeft geschonden. De Amerikanen viseerden vanavond met hun aanvallen Iraanse opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarinstallaties langs de kust werden geviseerd. De Iraanse revolutionaire garde zei zo net dat het snel en beslissend zal reageren op de nieuwe aanvallen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en een buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
1: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
0: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
2: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
0: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreid de tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. De dodentol na de zware aardbevingen woensdagnacht in Venezuela in Zuid-Amerika is vanavond bijgesteld naar al zeker 920. Maar de vrees is dat de dodelijke balans nog dramatisch verder zal oplopen. Want volgens de Verenigde Naties zijn er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
3: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ondertussen hebben de Verenigde Staten ook beslist om voor vier maanden de economische sancties tegen Venezuela op te schorten om zo de reddingsacties niet verder te bemoeilijken. Straks om 5:00 spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Nieuw-Zeeland. Na twee gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
4: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran en vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen, sneller, met meer energie en daadkracht, efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK, maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een derde gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste derdes te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: In groep I is Frankrijk groepswinnaar. Na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen gisteravond. Noorwegen is tweede in de groep en Senegal derde na een 5-0 zege tegen Irak dat uitgeschakeld is. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtend temperaturen rond 21 graden. Zaterdag een voorlopig laatste heel hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Radio 2 Relax Live.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3.300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterk zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heeremans.
2: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Nooren miste in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En dan nog het weer. Vannacht droog weer bij temperaturen rond de 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met temperaturen tot lokaal 39 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Ontspannen met de beste muziek.
3: Altijd.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3.300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Bij een bezoek aan het rampgebied werd interim-president Delcy Rodriguez liever nog uitgejouwd. De Venezolaanse overheid heeft intussen ook de toegang tot het rampgebied beperkt. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. Op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heremans.
2: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Nooren misten in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En rond deze tijd beginnen op het WK ook de wedstrijd tussen Spanje en Uruguay en de wedstrijd tussen Kaapverdië en Saudi-Arabië. En dan nog het weer, vannacht droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.